Ja, dan kom je aan met de lucht, maar ik zie een rustig afgelopen, dat ik heb die drumstormen afgelopen.

0: Dus je had het allemaal toen ik zo verliefd en ja, maar toch kan ik daar wel zo ver gaan verder te gaan onderzoeken. De hoop dat ik er niet kan maar wat toch.
1: Dus dan zag ik dat er kip van in het kon niet, dus 5 uur
0: ongeveer. Ja, dus dat is een keer zo.

0: van Vreugde naar het Hout. Pas van Vreugde voor de elektriek. Kunnen we die keuze doen?
1: Goedemorgen, zit natuurlijk, dus dat is wat uit.

0: Dat heeft dus weer geen rijgedrag.
1: Zaterdag 4 voor de letter is wat er is. En ik heb 4 voor de naam die extra telma.
0: Zet op, wat zeg maar, 5 Jessica.

Dus ja, net staat eraan. Dus dat is dat je bij ons iemand naar het woord, die is gewoon rusten en het keert aan.